0: En nog een vleeskroket. Een dozijn oesters met citroenen, brassen, paling in het groen. En ook nog een gebraden kieken, vol en emmer, geuzel en biek en daar nog bij. Speciaal voor mij, geprepareerd, in wijn, gemarineerd.
1: Kroket, rommel.
0: Dan nog de pannenkoek.
1: Kroket.